0: misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.
1: Greetings, girl, and

0: Sauna de Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
0: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
1: Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
4: Maar schatteke, die kinder zo moeilijk afstaat van doen.
3: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
4: Wat dan?
3: De kroes, de hond, de nevering begot.
4: Robert de Nixpeer, zegde.
3: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
4: En dat is betrouwbaar?
3: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
4: Allee, we gonne de Robert.
5: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
7: Goedemorgen. Protest aan het adres van Ed Sheeran op zijn eerste concert sinds de hele Macklemore-heisa in Philadelphia in de VS. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt heeft. Nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium. Aan het concertgebouw werd dan ook geprotesteerd pro-Palestina. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De zanger heeft zich ook geëxcuseerd. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Waarom hij terugkeerde naar het Witte Huis, dat willen ze niet bevestigen. Mogelijk heeft het iets te maken met de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu 5e, Zulte Waregem 6e. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat nu 11e, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit

0: Kruiningenstraat en de Liebiglaan in Schoten blijven dus bereikbaar voor leveringen. De gemeente wil zo zwaar doorgaand verkeer uit de woonstraten weren en ook de verkeersveiligheid voor fietsers gaan verbeteren. De nieuwe regeling wordt nog dit jaar samen met politie en andere betrokken partners geëvalueerd. Beinichem heeft 2 nieuwe snelheidscamera's geplaatst aan belangrijke invalswegen van de gemeente. De camera's staan aan de Bommelgem-Steenweg en de Merksemse baan, vlakbij de dorpsgrenzen. De locaties worden gekozen na klachten van inwoners en snelheidsmetingen. Vooral aan de Bommelgem-Steenweg bleek dat bijna 30% van de bestuurders te snel reed. Volgens de burgemeester van Beinichem moeten de camera's duidelijkheid maken dat automobilisten bij het binnenrijden van de bebouwde kom hun snelheid moeten aanpassen. De gemeente Beinichem wil zo vooral de verkeersveiligheid voor de inwoners, fietsers en voetgangers verbeteren.
1: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
2: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
1: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
1: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september. September is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
2: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa. Hij deed dat op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar met wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, kunnen we niet anders meer, klonk het. En hij zei dat wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen, omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt had, nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium en rijke concertorganisator ermee dreigde de concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is autoloze zondag vandaag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die autoloze zondag organiseert verschilt, maar op heel wat plekken is het centrum autovrij gemaakt en zijn er allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomer met zachte temperaturen en zon.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft de verkavelingsvergunning voor het project De Hoekakker in Ekerdonk vernietigd. Daar zouden 450 woningen en appartementen worden gebouwd door Vooruitzicht en Woonhaven Antwerpen. Volgens de Raad is het ruimtelijk uitvoeringsplan waarop de vergunning gebaseerd is onwettig. Enkele buurtbewoners en ook een VC2 waren tegen de vergunning in beroep gegaan. Tegenstanders maken zich onder meer zorgen over de waterhuishouding en de gevolgen van het project voor het verkeer. De buurtgroep Red de Hoekakker organiseert op 6 oktober een informatieavond voor de omwonenden in de Nobele Donk in Ekerdonk. De Vlaamse overheid krijgt nu 5 maanden de tijd om opnieuw een beslissing te nemen over het beroep.

0: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 35.

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
2: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Over de officiële reden wil het Witte Huis niets kwijt. Mogelijk zitten de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië daarvoor iets tussen. Het Witte Huis heeft trouwens de perskaart van een CNN-journaliste afgenomen. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. CNN noemt het een aanval op de persvrijheid. Sport dan. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Diam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste zevenkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers en Norwitz, die werd derde. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. En het is autoloze zondag vandaag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Je hoort Katrien Smet.
3: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen en die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
2: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag start regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomer met zachte temperaturen en zon.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Op de Antwerpsring zijn dit weekend verschillende afsluitingen voor de aansluiting van de nieuwe afrit Deurne richting Nederland. De afrit blijft dicht tot maandagochtend 5 uur en ook de aansluiting vanuit de E313 wordt tijdelijk afgesloten. Vanaf maandag moeten automobilisten de afrit Deurne ongeveer 1 kilometer vroeger nemen. De nieuwe afrit maakt deel uit van de Oosterweelwerken en moet de verkeerssituatie veiliger en ook vlotter maken. De stad Antwerpen wil het cameranetwerk uitbreiden met camera's op 107 nieuwe locaties. Op 56 plaatsen komen ANPR-camera's waarbij de politie onder meer geseinde voertuigen sneller kan opsporen. Op 51 autodeelplaatsen moeten camera's foutparkeerders detecteren. De uitbreiding moet nog wel worden goedgekeurd door de Antwerpse gemeenteraad. De politie van Schoten heeft donderdag een gerichte controle gehouden op fatbikes, e-steps en bromfietsen. 19 concours

gourmande pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. P&M uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. P&M plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer P&M voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb die een dag direct een blauwe oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, belt maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
4: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen van hem op het podium. En onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was erg emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest was dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden. Maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. Kan Remco Evenepoel voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is straks de inzet in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het aan de vrouwen. En in ons voetbal heeft Anderlecht een goede zaak gedaan. Het won gisteravond makkelijk met 3-0 van Zulte Waregem. In de stand staat Anderlecht nu vijfde. Zulte Waregem heeft 2 punten minder en staat zesde. Lommel en KV Mechelen bleven dan weer steken op een 0-0 gelijkspel. Trainer Frederik van der Biest van KV vindt dat zijn ploeg meer verdiende.
5: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten 2-3 counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
4: Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is vandaag autoloze zondag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag nu doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Katrien Smet.
6: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
4: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: de radio van bij ons.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Er is groen licht voor de vernieuwing van de veersteiger in Doel. Vlaams minister van Omgeving Jo Brouwens heeft daarvoor een vergunning verleend. De nieuwe steiger moet de veerverbinding met Lidl opnieuw mogelijk maken voor fietsers en voetgangers. De verbinding verdween enkele jaren geleden omdat de oude steiger niet meer veilig was. Maandag starten vernieuwingswerken aan de Noorderlaan in Antwerpen tussen de Muisbroeklaan en de Ordamstraat. Over een traject van zo'n 2,5 kilometer komt nieuw asfalt en worden kruispunten en fietsoversteekplaatsen aangepakt. Tijdens de werken blijft één rijstrook in elke richting beschikbaar. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2027 en kunnen voor extra verkeershinder zorgen. De gemeente Schoten doet zaterdag 10 oktober mee aan de Nacht van de Duisternis en dooft de verlichting van verschillende monumenten. In Park Vordestein in Schoten kan je tussen 19 en 21 uur deelnemen aan een schemerwandeling van ongeveer 3 kilometer. Het sterrenkijken van volkssterrenwacht Urania is al volzet. Daarnaast serveren wel 8 Schotense horecazaken die avond een diner bij kaarslicht. De middenstand van Maria Terheide organiseert op zaterdag 3 oktober een avondmarkt. Van 17 tot 22 uur kunnen bezoekers er terecht bij lokale handelaars en creatievelingen. De organisatie is nog op zoek naar extra standhouders, zoals webshops, hobbyisten en plaatselijke verenigingen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de middenstand van Maria Terheide.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Koninklijke Slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke Slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
2: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
3: Wat zei het hem?
1: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
4: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03-541-44-88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekere. Tot snel.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SDWorks. Je hoort Kathleen Jacobs.
7: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
6: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. En zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kuhn. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond, onze tijd. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het al aan de vrouwen. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
2: Vanaf 2 november geldt in Schoten een tonnagebeperking voor zwaar vrachtverkeer in de Kruiningenstraat en de Jozef Kogelslei. Sinds de opening van de Hoogmolenbrug gebruiken steeds meer vrachtwagens deze straten als sluiproute. Vrachtwagens van meer dan 5,5 ton mogen vanuit de Metropoolstraat de Kruiningenstraat niet meer indraaien, behalve voor plaatselijke leveringen. In de Jozef Kogelslei, tussen de Toekomstlaan en de Deuzeltlaan, geldt in beide richtingen een verbod voor vrachtwagens boven 3,5 ton. Bedrijven in de Kruiningenstraat en de Liebiglaan in Schoten blijven dus bereikbaar voor leveringen. De gemeente wil zo zwaar doorgaand verkeer uit de woonstraten weren en ook de verkeersveiligheid voor fietsers gaan verbeteren. De nieuwe regeling wordt nog dit jaar samen met politie en andere betrokken partners geëvalueerd. Op verschillende plaatsen in Antwerpen Centraal zijn al weken of zelfs maanden roltrappen, liften en deuren buiten gebruik. Daardoor moeten reizigers vaker de trap nemen of een omweg maken door het station. Reisorganisatie Trein Trambus vraagt dat defecten sneller worden hersteld. Volgens de NMBS zijn verschillende liften in het station verouderd en aan vervanging toe. Een grondige vernieuwing van die liften staat gepland voor volgend jaar. Beinichem heeft 2 nieuwe snelheidscamera's geplaatst aan belangrijke invalswegen van de gemeente. De camera's staan aan de Bommelgem-Steenweg en de Merksemse baan, vlakbij de dorpsgrenzen. De locaties worden gekozen na klachten van inwoners en snelheidsmetingen. Vooral aan de Bommelgem-Steenweg bleek dat bijna 30% van de bestuurders te snel reed. Volgens de burgemeester van Beinichem moeten de camera's duidelijkheid maken dat automobilisten bij het binnenrijden van de bebouwde kom hun snelheid moeten aanpassen. De gemeente Beinichem wil zo vooral de verkeersveiligheid voor de inwoners, fietsers en voetgangers verbeteren.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Braschaat.
3: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
0: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
5: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. 1 ervaren team, 1 aanspreekpunt, 1 passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality, passie voor tuinaanleg en onderhoud.
6: Stijlvolle herenkleding met persoonlijk advies? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Van casual tot chic, altijd stijlvol, steeds met aandacht voor service en kwaliteit. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be. Noteer alvast ons open deurweekend op zaterdag 19 en zondag 20 september.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
8: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SDWorks. Je hoort Kathleen Jacobs.
9: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
8: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, dan begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
2: Er is groen licht voor de vernieuwing van de veersteiger in Doel. Vlaams minister van Omgeving Jo Brouwens heeft daarvoor een vergunning verleend. De nieuwe steiger moet de veerverbinding met Lido opnieuw mogelijk maken voor fietsers en voetgangers. De verbinding verdween enkele jaren geleden omdat de oude steiger niet meer veilig was. In het centrum van Schoten worden nog zeker tot 22 september grondboringen uitgevoerd als voorbereiding op de centrumvernieuwing. Er wordt gewerkt in de Paalstraat, de Verbertstraat, de Markt en de Scheurselaan in Schoten. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, al is er wel een lichte hinder en verdwijnen er ook tijdelijk enkele parkeerplaatsen. Door het zware materiaal kunnen sterke trillingen voelbaar zijn, maar volgens de gemeente Schoten veroorzaken die geen schade aan gebouwen. In Berchem wordt op zondag 27 september voor de zevende keer de vrouwenwielerwedstrijd Berchem Classics gereden. De koers krijgt dit jaar een nieuw parcours met start en aankomst op de Fruithoflaan. De wedstrijd begint om 15:30 middags en de finish wordt rond 16 uur verwacht. Vanaf 11 uur is er op de Fruithoflaan ook een supportersdorp met heel wat foodtrucks, optredens en activiteiten voor de kinderen. Het Rode Kruis organiseert dinsdag 6 oktober opnieuw een bloedinzameling in Schoten. Donoren kunnen tussen 5:30 en 8:30 s'avonds terecht in het cultureel centrum De Kakelaar in Schoten. Wie bloed wil geven, moet vooraf een tijdslot reserveren. Dat kan via het online donorportaal van het Rode Kruis.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
2: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
3: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
2: De jongen was dus onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die over de dierenasielen. Daar kan je ze gratis ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijnse persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen, dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan ook sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Op de Antwerpsring zijn dit weekend verschillende afsluitingen voor de aansluiting van de nieuwe afrit Deurne richting Nederland. De afrit blijft dicht tot maandagochtend 5 uur en ook de aansluiting vanuit de E313 wordt tijdelijk afgesloten. Vanaf maandag moeten automobilisten de afrit Deurne ongeveer 1 kilometer vroeger nemen. De nieuwe afrit maakt deel uit van de Oosterweelwerken en moet de verkeerssituatie veiliger en ook vlotter maken. Maandag starten vernieuwingswerken aan de Noorderlaan in Antwerpen tussen de Muisbroeklaan en de Ordamstraat. Over een traject van zo'n 2,5 kilometer komt nieuw asfalt en worden kruispunten en fietsoversteekplaatsen aangepakt. Tijdens de werken blijft één rijstrook in elke richting beschikbaar. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2027 en kunnen voor extra verkeershinder zorgen. De Vredestraat in Capelle wordt van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september gedeeltelijk afgesloten. Aan de kant van de Stationstraat staat een bouwkraan voor dakwerken. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Koolkaai, de Christian Pallemanstraat en de Ofonde. Bestemmingen in de Vredestraat blijven bereikbaar via de Antwerpse Steenweg. De brandweer Zonerand en het Agentschap voor Natuur en Bos testen een nieuw camerasysteem om natuurbranden sneller op te sporen. De testen vinden plaats op 25 september en 16 oktober op de Callendoutse Heide en in de ruime omgeving. Daarbij wordt gecontroleerd rook gemaakt die onder meer zichtbaar kan zijn in Callendhout, Capelle, Brasschaat en Bustwezel. De brandweer is ter plaatse om alles veilig te laten verlopen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capelle en Stabroek. In Capelle en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge jongen. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
3: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
4: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
3: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China, Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter, toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
5: De radio van
6: live vanaf de eendjesrace in het park van Brasschaat.

0: ABC. En ik denk dat je wel weet hoe het dan verder gaat, het alfabet. We gaan dat nu niet opnoemen. Je hoorde ABC en The Look of Love hier bij de radio van bij ons. Ja, je zal misschien denken van, hé, er wordt gepraat, want dat zijn we niet zo gewend bij Radio Park. Wel, dat klopt ook wel. Maar we zitten live. Onze radiobus staat in het park van Braschaat. En bij mij in bus zit Brenda. En die gaat jullie veel meer kunnen vertellen over waarom wij hier zijn.
1: Ja, Stefan, goedemiddag. Vandaag is het de tweede editie van de Eendjesrace in ons prachtig park in Braschaat aan het Boothuisje. Er waren 40 verkooppunten dit jaar waar je een eendje kon kopen voor €5. Ja. Voor het goede doel Villa Max VZ2.
0: Ik weet nog 2 weken geleden tijdens de dorpsdag in Braschaat dat Hugo toen kwam vertellen tegen ons dat er toen 8000 eendjes verkocht waren.
1: Klopt.
0: Maar hij zei het gaat nu pieken en dat is blijkbaar ook gebeurd.
1: Dat is gebeurd, want ze zitten rond de 11.000 verkochte eendjes, Stefan. Voilà, dat is heel veel.
0: Dat kan
1: en
0: tellen.
1: Dat goed doel, dat is inderdaad Villa Max VZ2. Mensen die het niet weten, zij organiseren kosteloze vakanties op maat voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Dus die krijgen dan de mogelijkheid om hier achter het zwembad Sportoase in Braschaat een week vakantie te hebben. Mm-hmm. En dat is wel eens nodig voor mensen met een ziek kind. Hè.
0: Ja, die eendjes die werden verkocht en kunnen nog altijd gekocht worden, trouwens ook vandaag, aan €5 per stuk. En als je denkt van ja, €5... Er zijn heel wat prijzen te winnen met die eendjes.
1: Ja. Ik wou zeggen, er is hier een heel eendjesdorp achter. Ja, het klopt. Hier is een heel eendjesdorp. Onze radiobus staat hier, Stefan. Want het programma voor vandaag loopt als volgt. Mm-hmm. Om 3:00 start eigenlijk de officiële eendjesrace. Dan worden die 11.000 eendjes hier gewoon losgelaten op het water. En die worden richting het boothuisje gestuurd.
0: Ja.
1: Nu, daar zijn bootjes met blazers. Mm-hmm. En de leeuws, dat zijn de jongsten van de Lions Club. Die gaan die eendjes richting Boothuisje sturen. Mm-hmm. En de eerste die daartoe komen, die krijgen de 3 hoofdprijzen.
0: Ja, en het staat ook allemaal onder toeziend oog van de gerechtsdeurwaarder, heb ik mij laten vertellen. Dat was 2 jaar geleden ook, Britt de Bakker. En dan komen we te weten wie er uiteindelijk met die prijzen gaat lopen. En het is niet min, hè, want ik heb de hoofdprijs hier achter mij zien staan. Ja, wat
1: een
0: dadde.
1: Ja, het is een prachtige gele Fiat. Mm-hmm. De tweede prijs is een scooter en de derde prijs is een elektrische fiets. Maar in totaal zijn er 19 prijzen. Om 4:00 is er hier dan een prijsuitreiking en je kan tussen dit en een maand jou bekendmaken om jouw prijs te komen ophalen.
0: Ah, oké, dus je hebt wel tijd om te laten weten van hey, ik had een winnend eendje.
1: Voilà. En er is hier kinderanimatie, een springkasteel. Je kan hier lekker iets eten. Dus kom zeker naar het park van Braschaat achter het zwembad.
0: We gaan zeker nog een paar keer benoemen en vernoemen. Ik zie trouwens ook dat de vrachtwagen die strakjes de eendjes te water zal laten, ondertussen ook is gearriveerd. Dus alles is in volle voorbereiding. Ik zou zeggen, als je nu nog in je luie zetel zit, kom daaruit. Het weer is ondertussen ook weer helemaal gekeerd. Daar hebben we ook voor gezorgd dat de zon is beginnen schijnen. Je bent welkom hier in het park van Braschaat.
2: Dit is Park.

0: Lexus ging de monster zoeken bij een oud nummer van Alphaville. Hij doet het nu samen met Milo in Forever Young. En dit hier was ook nog Night to Remember van Shalamar bij de radio van bij ons. Ja, we zijn hier op de eendjesrace in Braschaat. Live in het park zitten we eigenlijk met onze radiobus. En we zijn zeker niet alleen, want onze vliegende reporter Steven die loopt hier ook ergens rond.
1: Hier bij ons op de wei, waar zo dadelijk de eendjesrace zal plaatsvinden. Bruno Herbos en Frank van Kamp. 2 jaar geleden stonden we hier ook. Waarom nu opnieuw de eendjesrace en ook voor hetzelfde goede doel Villa Max, Frank?
2: Ik denk dat dat een fantastisch succes was dat voor herhaling vatbaar was. En iedereen spreekt erover. En moet ik zeggen, als we nu ergens eentje staan te verkopen, moeten we het niet meer uitleggen waar dat Villa Max is. Dat is geweldig.
1: Wat is er nu anders dan 2 jaar geleden? Wat hebben jullie geleerd uit de vorige editie?
3: We hebben natuurlijk ervaring opgedaan. En zeker wat betreft het roeien. We gaan er nu extra op letten dat er geen eentjes van bij de start achterblijven. Want dat geeft een verkeerd beeld, hè, dat die geen kans zouden hebben om te winnen. Natuurlijk, het blijft een loterij. Niemand weet welk zijn eentje is. Hè.
1: En welk ingreep heb je dan gedaan om dat doel te bereiken dat die niet achterblijven?
3: We hebben bij de start een dammetje gemaakt waarachter de roeibootjes blijven liggen. En die roeibootjes gaan pas aan de andere kant van het dammetje als de eentjes allemaal vertrokken zijn. Dat is alleszins het opzet. Hopelijk speelt het weer of de wind ons geen parten natuurlijk.
1: Ja, een leuke poging om gelijke kansen te geven aan iedereen.
2: Toch nog een pittig detail er misschien bij. Dat dus uiteindelijk de roeiers, dat is de jongeren van Lions, hebben we ook Leo's. En Leo's zijn dus uiteindelijk jongeren tot en met 32 jaar. En die zijn met een ploeg van 7 mensen komen die dus ons helpen vandaag. En die gaan de bootjes dus uiteindelijk ook bedienen.
1: Opvolging verzekerd. Dat is altijd belangrijk in elke vereniging. Ja. Het is ook een speciale ambitie. Vorig jaar zijn jullie tot 10.000 eendjes geraakt. Dit jaar is de ambitie 12.000. Gaat dat lukken?
2: Mag ik het vertellen, Bruno? We zitten erover. We gaan niet naar de 12.000, maar we zitten op het ogenblik richting 11.000.
1: En als je naar vorige keer kijkt, Bruno, zijn er dan nog veel op de tijdstip? En even voor de luisteraars, wij zijn eigenlijk nu een voorinterview aan het doen, omdat jullie het straks uiteraard heel druk gaan hebben. Als je nu kijkt naar ongeveer 11.000 en de race zal binnen een tikke 3 uur zijn, is dan die 12.000 haalbaar met verkoop hier nog?
3: Als iedereen die komt nog een eentje koopt, is dat zeker haalbaar. Maar goed, we zijn al zeer blij dat we het aantal van vorig jaar al serieus overtreffen. Dus met 11.000 zullen we al zeer tevreden zijn. En uiteindelijk blijft er altijd voor het goede doel Villa Max. Hè. Hoe meer eentjes en hoe meer vreugde natuurlijk en hoe beter dat Villa Max ervan wordt.
1: Jullie blaken van enthousiasme. Het is nu de 2e keer. Is dit een traditie die om de 2 jaar gaat terugkomen?
2: Oei, dat is een moeilijke vraag.
1: Die stel ik graag.
2: Goed. We gaan eerst deze evalueren en we zullen wat kijken. Maar misschien toch ook nog iets anders. We zijn ondertussen al gecontacteerd door anderen die dat eventueel willen organiseren. En zo hebben we zelfs een telefoon gekregen vanuit Malaga. Dus misschien dat we daar wel eens even gaan helpen om dat op touw te zetten. Dus
1: misschien is het een tip, je laat je inhuren en die opbrengst geef je aan Villa Max. Ja. En dan heb je een leuke reis en opbrengst.
3: Enkel het consulting en management. Daar zijn we ook goed in trouwens.
1: Ja, voilà, we hebben heel beroepservaring. Ik wens jullie veel succes. De weergoden voorspellen dat het niet meer zou regenen. We hopen dat ze gelijk hebben. En maak er een mooie dag van. En alles voor het goede doel. Hè.

0: Mooie madame en ja, eerlijk gezegd zelf moet ik toegeven dat ze best ook wel eens mooie plaatjes heeft, deze Miley Cyrus hier bij de radio van bij ons. Je hoorde ze hier net voorbij komen met Midnight Sky. 13:30 ondertussen geboden. We staan live met onze radiobus in het park van Breschaat, waar vandaag de nieuwe editie, zeg maar, van de eendjesrace zal plaatsvinden. En die wordt eigenlijk grotendeels gedragen door de mensen van de Lions Club Antwerpen Moerland. Maar Brenda, wie zijn die mensen eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk een bekende internationale serviceclub die zich wereldwijd met meer dan 200 landen actief inzetten voor alle mogelijke sociale en culturele initiatieven. Ze bestaan reeds een 50-tal jaar en vandaag zijn ze een van de grootste Lions Clubs in België, Stefan.
0: Okay.
1: Die zich eigenlijk onvermoeid inzetten voor diverse goede doelen. En voor alle informatie kan je terecht op info@lionsantwerpenmoerland.be. Ze hebben in al die jaren, en dat vind ik toch wel straf, al meer dan €900.000 kunnen besteden aan goede doelen. Dus zij willen ook de 40 verkooppunten bedanken voor hun steun, waar de mensen de bad-eendjes konden kopen aan €5. En zij zoeken trouwens nog altijd nieuwe leden die zich willen inzetten voor sociale doelen. Dus neem gerust contact op met Bruno en Frank. Dat zijn de voorzitters van de Lions Club. Want zij organiseren ook nog andere evenementen om geld in te zamelen. Bijvoorbeeld op de kerstmarkt in Antwerpen verkopen zij olijfolie. Zij organiseren golftoernooien. Zij doen een inzameling van oud geld in de Deleize van Breschaat. En hun sociale kas sluit eind juni af. En dan wordt dit geld regionaal verdeeld door hun sociaal comité over de goede doelen met een cheque van €40.000.
0: Oud geld, dat wil zeggen als ik nog ergens een briefje van 1000 frank vindt of zoiets in een of andere broekzak.
1: Dat mag zeker, maar ik denk dat het over de kleine centjes gaat.
0: Ah, okay.
1: Maar dat staat hier dus een grote bak aan de inkom van de Deleize in Breschaat.
0: Het is goed om te weten, ik heb thuis zo mijn, hoe noem je dat, de koperen muntjesbak.
1: Ja, wel, voilà. Wel. Dus die kan je schenken. En ondertussen, Stefan, wordt het hier ook wel spannend, want de camion staat klaar met de bijna 11.000 bad-eendjes. Dus het wordt toch wel een spannende middag.
0: Ja, en zit jouw eendje ertussen, denk eraan, je kan mooie prijzen winnen, waaronder als eerste prijs een auto. En niet zomaar een auto, een Fiat 500 hybride die hier staat te pronken.

0: geweest.
1: Ja, ik heb ze nog niet zo lang geleden nog een keertje live aan het werk gezien in de Roma in Borgerhout. En ik moet zeggen, ze klinken nog altijd als toen in 1995 alweer. Toen ze een hit scoorden met Tell Me When. Dat was de Human League hier bij de radio van bij ons. En ondertussen vrouwelijk gezelschap bij Brenda.
2: Ja, inderdaad, want in onze radiobus zit Virginie en Tom van het Boothuisje. Goedemiddag.
3: Hallo.
2: Dag Virginie. Wat gebeurt er vandaag allemaal voor jullie?
3: Vandaag is dus de eendjesrace en deze passeren bij ons aan het Boothuisje. En de finish is ook bij ons. Dus bij ons valt er vandaag veel te beleven.
2: Ja, dus mensen kunnen iets komen drinken bij jullie?
3: Zeker en vast. Onze zomerbar is open. Daar verkopen wij onze hamburgertjes, lekkere drankjes. En in het huisje zelf is er een VIP-formule.
2: Ah ja, maar ja. Daar had je op voorhand voor moeten inschrijven?
3: Op voorhand voor moeten inschrijven.
2: Oké, maar gewoon jullie zomerbar is open,
3: is
2: lekker gezellig.
3: Dus,
2: Oké, want jullie hebben een toffe zomer achter de rug.
3: Zeker en vast, ja. Een heel drukke zomer. Heel veel georganiseerd qua evenementjes, DJ. Dus het was heel leuk en heel druk.
2: En wat staat er nog op het programma?
3: Nu gaan we eigenlijk 2 weken dicht.
2: Ja.
3: Maar daarna openen we onze winterbar.
2: Wow.
3: Vanaf 25 oktober. Ook met lekkere hapjes. We gaan dat heel cozy maken met velletjes, kussentjes. En we hebben ook onze fonduutjes.
2: Ja, en die velletjes bedoel je dan zo schapenvelletjes?
3: Ja, schapenvelletjes.
2: Stefan,
3: ja,
2: we gaan toch iets drinken?
1: Ja, zeker.
2: Lijkt mij zeer gezellig. Ja. En dan ben je in de week open of enkel in het weekend?
3: In de week en in het weekend. Dus enkel dinsdag is onze sluitingsdag.
2: Ja, en waar kunnen mensen zo wat info over jullie verkrijgen?
3: Op onze website en ook op Instagram en Facebook zijn we heel actief.
2: Oké, ik zou zeggen, we vliegen erin en komen straks in jullie bar iets drinken.
3: Zeker, altijd welkom.
2: Dankjewel.

Als ik het mij nog een beetje goed kan herinneren, was dit de eerste film die ik destijds heb gezien in de bioscoop samen met mama en papa. Uit de film Grease. Het was toen 1978 weliswaar. You're the one that I want. John Travolta en Olivia Newton-John hier bij de radio van bij ons. Onze radiobus netjes geparkeerd in het park van Braschaat, waar vandaag de eendjesrace plaatsvindt. Bad eendjes weliswaar, die zometeen strakjes te water zullen worden gelaten. En onze eigenste Brenda, die zal dat allemaal netjes opvolgen. Wanna buy a new car, but the price ain't right.

0: Sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel. Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
3: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
2: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
3: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
4: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
5: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
6: Mamma mia. Bij Keurslager De Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager De Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
7: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkplaats. En dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
8: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld €1600.
9: Wat zei het hem?
7: €1200. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
10: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bradschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
11: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
12: Een goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. En de Nederlandse acteur Paul Hane stopt als de stem van Bert in Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hane is intussen 80, hij was 50 jaar lang de stem van Bert. Maar na de dood van Wim Schippers, dat is de stem van Ernie afgelopen zomer, vond hij dat ook zijn tijd was gekomen. Wie de nieuwe stemmen worden, dat is nog onduidelijk. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
11: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
13: De radio van bij ons.
14: Live vanaf de eendjesrace in het park van Brasschaat.

0: Land of Confusion hier bij de radio van bij ons. Dat was Genesis. Er komt trouwens binnenkort een nieuw album uit van Genesis. Benieuwd wat dat gaat geven, gezien de gezondheid van Phil Collins toch wel een beetje. Het is iets over 2 uur geworden op deze zondagmiddag. Onze radiobus staat nog altijd live in het park van Braschaat. En hier zullen straks heel wat bad-eendjes te water worden gelaten. Want het is weer de eendjesrace die hier plaatsvindt. Onze Brenda die loopt hier ook ergens rond. We gaan eens even een stukje meepikken van Brenda.
1: Dank je, Antoine.
0: Ja, en ze had net gedaan op dat ogenblik. Dan denk je van vrouwen kunnen praten, maar praten was net voorbij. Brenda volgt hier alles live op de voet. En ook nog andere mensen van ons lopen hier rond. Daarover zometeen meer.
2: Dit

0: Let's get loud. Het moet hier allemaal nog een beetje beginnen. Het lawaai. Nu ja, zoveel lawaai zullen ze wel niet maken. De badeendjes die hier strakjes te water zullen worden gelaten in het park van Braschaat. Jennifer Lopez was dit bij Radio Park. Je vindt ons live hier nog tot zeker 5 uur vanmiddag. En ja, zo'n organisatie, daar komt wel heel wat bij kijken. Heel veel mensen die dit allemaal mee op poten zetten. En onze vliegende reporter Steven, die heeft zo'n mensen bij hem voor de microfoon.
1: Ik heb hier 2 vrijwilligers bij mij. Daniela is de eerste. Daniela, ben je al lang vrijwilliger bij Villamax?
2: Ik ga nu 6 jaar zijn. Van het moment dat ik op pensioen ben gegaan, ben ik gaan vrijwilligen hier. En ik doe het nog even graag.
1: En je staat hier nu op de eendjesrace. Zijn er ook andere zaken die je als vrijwilliger doet voor Villamax?
2: Ja, want nu, momenteel heb ik eens gekozen om mee drankjes te bezorgen. Maar normaal gezien doe ik kinderanimatie.
1: Tijdens de vakanties, dat je dan voor de kinderen komt. En die kinderanimatie, wat houdt dat zo in? Welke activiteiten doe je daarmee?
2: Knutselen en ik heb nog ideeën voor 100 jaar, geen probleem.
1: En een man naast u, die mag zichzelf voorstellen, want die is niet alleen vrijwilliger. Die zit nog in een bepaalde adviesraad, ook van Villamax. Stel eens voor, wie ben je en wat doe je precies voor Villamax?
3: Ik ben Luc. Ik ben ondertussen 2 jaar vrijwilliger bij Villamax. We proberen uiteraard aan de activiteiten van Villamax zoveel mogelijk mee te doen. Maar ik ben daarnaast ook nog lid van de adviesraad. En dat is eigenlijk een raad van een mengeling van verschillende mensen om proberen goede raad te geven en nieuwe ideeën voor Villamax te realiseren. En sponsoring uiteraard.
1: Wat motiveert jou om daar aan deel te nemen? Want je hebt heel veel initiatieven. Waarom kies je net Villamax uit?
3: Uiteraard, Villamax, het gaat over kinderen. En ik denk dat dat voor de meeste mensen wel een heel zwak iets is. En als we iets kunnen terugdoen, dan graag. Dus ik vind het een heel mooie vrijwilligers of een heel mooie vereniging waar ik met 100% goesting mij wil voor inzetten.
1: Daniela, je doet de animatie met de kinderen, het knutselen. Je staat nu hier achter de toog, hè, want het is radio, mensen zien het niet. Zijn er andere dingen die je zegt, goh, als ik mag dromen, die zou ik nog graag voor Villamax doen? Of dat zijn zaken die ik graag in de toekomst wil zien ontstaan?
2: Nee, ik ga dat bij die kindjes houden. Ik kom uit de sector van de bejaarden en ik heb gezegd daarna, ik stop ermee, ik ga op pensioen, nu kindjes. En dat voornamelijk omdat dat zieke kindjes zijn. Geeft mij nog meer motivatie eigenlijk.
1: Zijn er soms geen gelijkenissen tussen bepaalde bejaarden en kindjes?
2: Eigenlijk is dat totaal iets anders. Je kunt dat niet vergelijken.
1: Omdat ze wel eens zeggen dat een bejaarde terug naar de kindstijd gaat plaatsen.
2: Ja, maar toch, dat kun je niet vergelijken.
1: Wat is het belangrijkste verschil?
2: Ja, dat is moeilijk uit te leggen, maar er komt nog een factor bij. Je krijgt van die kindjes zoveel liefde en aandacht en ook van die ouders. Veel meer dan dat je in de privé eigenlijk meemaakt. En daarvoor doe ik het ook.
1: Luc, heb jij nog een droom voor Villamax? Dat je zegt, iets wat nu nog niet gebeurt, dat je zegt, daar moeten we naartoe, dat zouden we moeten kunnen doen.
3: Goh, ik zou het heel tof vinden, moest Villamax nog meer in de picture komen, nog meer steun krijgen, meer sponsoring en kunnen groeien, waardoor we niet alleen die gezinnen die we huidig bedienen, maar nog meer kunnen bedienen. Hè? Want er zijn er nog meer die behulpbehoevend zijn. Ja. Dus hoe groter dat Villamax wordt, wel uiteraard persoonlijk blijven, maar het mag groter worden, waardoor we meer mensen kunnen bereiken.
1: Oké, okay. Mooi dat jullie dit meedoen. Ik wens jullie een hele prettige dag. We hopen dat de regen wegblijft en hopelijk tot de volgende
2: keer. Het gaat in orde komen. Het wordt beter en er gaat heel veel volk komen. Ik ben er zeker.

0: Ik heb net nog eens even de weer-apps bekeken. En je moet absoluut, absoluut geen bang hebben voor nog meer regen vandaag, hoor. Want die is volledig weg, dus laat niet je tegenhouden. Om even langs te komen in het park van Braschaat, waar straks live de eendjesrace hier zal worden gevolgd door ons. Vooral dan door jou, Brenda, want jij loopt ook met een draadloze microfoon hier rond.
1: Ja, ze noemen dat officieel. Ik breng verslag uit.
0: Oké, jij bent de officiële verslaggeefster van de eendjesrace met de badeendjes die nu nog in de grote zak zitten. Heb jij je badeendjes bij?
1: Ja, absoluut. Uiteraard wil ik goede doelen uiteraard steunen. Heb ik ook mijn badeendjes meegebracht.
0: En speel je dan ook met je badeendje?
1: Nee, ik heb de papieren eendjes gekocht, okay, Stefan.
0: Ja. Ja, je weet maar nooit natuurlijk, hè, als je in bad zit.
1: Dat kan leuk zijn. Er zijn hier inderdaad voor een standje met allerlei eendjes, zoals ik daarnet zei. Maar we lopen ondertussen richting 2:30. Het wordt wel spannend, hè, Stefan?
0: Ja, zeker. En de mensen beginnen ook meer en meer toe te stromen. Ja. Dus ook dat is natuurlijk wel heel leuk om te zien. Ik weet nog 2 jaar geleden, toen waren de weersomstandigheden nagenoeg hetzelfde als vandaag, heb ik toch wel de indruk. En dan was het hier een drukte van je welste. Dus we
1: dat
0: hopen.
1: Klopt.
0: Dat we ook vandaag weer heel wat mensen tot hier zullen komen.
1: Kom
0: natuurlijk
1: allemaal naar het park van Braschaat, achter het zwembad, aan het boothuisje.
0: Ja, daar is het allemaal te doen. Daar kan je ook onze radiobus terugvinden. En vanuit die radiobus draaien wij ook af en toe wat plaatjes, zoals dit hier. Sylvester uit 1979 met You Make Me Feel. You make me feel.

De Cardigans waren dit nog met My Favorite Game. Volop mee bezig eigenlijk op dit ogenblik. Nu over wedstrijden gesproken. Er zal straks ook hier een wedstrijd losbarsten. Een wedstrijd van badeendjes die het water zullen worden gelaten. En heb jij een eendje gekocht? Wel, dan maak je kans op één van de 19 prijzen die er dit jaar te winnen zijn. En de hoofdprijs dit jaar is een auto, een Fiat 500 hybride.

0: En daar loopt hij rond. Maar ook Steven, en die heeft ook iemand bij zich op dit ogenblik.
1: Yves Biskops, coördinator van Villamax. 2 jaar geleden stonden we hier ook. Ook de eentjesrace door dezelfde Lions Club Moerland voor jullie. Wat is er op die 2 jaar bij Villamax veranderd?
2: Ja, er is ontzettend veel veranderd. We hebben een nieuwe site kunnen openen in Limburg, in Sint-Truiden. En ondertussen natuurlijk zijn we hier ook extra uitgebreid. Waardoor we bijvoorbeeld deze zomer zelfs 38 gezinnen zo'n vakantie hebben aangeboden. En dankzij 2 jaar geleden eigenlijk het hele PR-verhaal rond de eentjesrace, ja, zijn er veel meer gezinnen, of veel meer mensen ook, die dat Villamax hebben leren kennen.
1: Wat maakt dat je die groei kan realiseren?
2: Ja, natuurlijk omdat er heel veel partners zijn die ermee voor zorgen dat we eigenlijk die groei mogen doen. Hè, en veel partners die dat ook mee ondersteunen. Dat is één ding. Het tweede is natuurlijk ook dat er heel veel gezinnen nog veel meer dan een paar jaar geleden Villamax hebben leren kennen en daardoor ook veel meer inschrijvingen binnenkomen.
1: Een evenement als vandaag, hè, tussen de sportoase en het boothuisje op de wei in Brasschaat. Een belangrijk aspect is centjes, want jullie hebben dat geld nodig, maar welke doelen heb je nog gecombineerd met een evenement heel lokaal als dit? Dit is toch meer dan centen verdienen?
2: Het is sowieso veel meer dan centen verdienen. Hè. Wat ik juist al een beetje heb gezegd, is dat gezinnen ons veel beter leren kennen. Is dat veel meer mensen in Brasschaat en omgeving Villamax leren kennen door de eentjesrace, door het verkopen van de eentjes en de meer dan 10.000 eentjes die verkocht zijn. Dus dat is een gigantisch belangrijk ding. Natuurlijk ook voor ons ploeg. Hè. Bedoel, we hebben meer dan 100 vrijwilligers die dat eigenlijk samenwerken om eigenlijk een heel jaar dat te kunnen rondkrijgen. En vandaag bijvoorbeeld zijn er al 35. Gisteren waren er ook 10 nog eens een keer extra komen helpen. Dus ook dat is nog eens een keer een activiteit die ervoor zorgt dat wij samen iets kunnen doen. Dus dat is fantastisch. Daarna zijn natuurlijk ook nog eens een keer de Lions, die dat ook nog eens met een gigantisch engagement komen. Dus er zijn zoveel aspecten extra die ervoor zorgen dat dit evenement veel meer is dan enkel een eentje in het water.
1: Stel, fictief, de Lions Club zegt binnen 2 jaar gaan we dat terug doen. We gaan terug hier staan. Waar wil je dan staan als Villamax? Welke evoluties wil je nog doorgemaakt hebben? En hoeveel verder wil je staan dan deze moment nu?
2: We hebben de voorbije 2 jaar een heel grote sprong kunnen maken. En dat is dan een heel belangrijke geweest. En als je weet, ja, economisch gaat het soms wel wat minder. Hè? Niet alle berichten zijn zo positief over de economie of over de maatschappij. Waar ik 100% zeker vast op wil inzetten, is het consolideren van hetgeen wat we nu al hebben. Hè? En enkel uitbreiden als we ook nog kwalitatief kunnen uitbreiden. Dat wil zeggen, sowieso gingen we nog meer weken doen, ook volgend jaar en het jaar daarna. Maar we moeten natuurlijk wel financieel heel het pakketje samen krijgen. Dus dat gaan we in dat stuk doen. En in het andere stuk is nog veel meer partners aantrekken die dan mee Villamax gaan ondersteunen.

0: Hold on, dat is ook de boodschap die ik jullie kan meegeven. Want het zal nu niet meer lang duren voordat de eendjes hier te water zullen worden gelaten. Maar daar hebben ze natuurlijk ook mensen voor nodig. En daar weet Steven meer over te vertellen.
1: Ik heb hier bij mij Robert en Julie van de Leo's. Wat zijn de Leo's?
2: Wel, de Leo's is eigenlijk een jongere aftakking van de Lions. Met het verschil dat we eigenlijk zelf activiteiten gaan uitvoeren met onze sociale doelen. Terwijl de Lions eerder steunen financieel, gaan wij effectief hands-on aan het werk met onze sociale doelen.
1: Julie, wat is jong voor jullie?
3: Er staat wel een leeftijdscategorie op. Het is eigenlijk tussen de 18 en de 33 jaar dat je tot de Leo's kan behoren. En daarna is het ook de bedoeling dat je overstapt dan richting de Lions. Maar tussen de 18 en 33 ben je zeker vast welkom binnen de Leo's.
1: Nu, je hebt ongelooflijk veel mogelijkheden om goed werk te doen. Je neemt jeugdbewegingen, je hebt groepen voor mensen met een beperking. Waarom nu specifiek jullie keuze voor de Leo's en niet voor iets anders?
2: Wel, ik kom zelf uit de jeugdbeweging. Dat stopt toch op een bepaalde leeftijd. 30 jaar, dat is net iets te veel van het goede. En voor mijzelf persoonlijk vond ik dat echt een mooie overgang om van die jeugdbeweging naar die Leo's te gaan. Je blijft in een sociale groep horen met andere jeugd. Je leert nieuwe mensen kennen. Je zet jezelf in voor de maatschappij. En dat is gewoon mooi.
1: Nu, activiteiten zijn zeer mooi. Maar als er nu iemand thuis luistert en geïnteresseerd is, hoeveel tijd moet je zo op een jaar of welke regelmaat kunnen besteden als je echt geëngageerd wilt zijn in de Leo's?
3: Wel, wij vergaderen één keer per maand. Op een avond meestal. Er is in een cafeken ook, dus we maken daar wel een gezellige avond van. Voor dat is we ook één keer per maand een sociale activiteit dat we dus gaan organiseren met ons goed doel. En daarbinnen moet je hierna wel wat tijd rekenen om binnen uw comité, hè, want we hebben een comité dat fundraisers organiseert, dat sociale activiteiten organiseert, moet je hier en daar ook wel wat tijd voor uitrekenen om de activiteiten op poten te zetten.
1: En welk is het sociale doel waar jullie nu vooral op gefocust zijn?
3: We hebben er drie eigenlijk. Eén is CKG Koraal in Schoten. Zij zijn eigenlijk kinderen die geplaatst zijn door de jeugdrechter die geen goede thuissituatie hebben. Daarmee gaan we activiteit doen om ze even weg te halen uit de omgeving waar ze dagelijks in zitten te huis. Anderzijds hebben we ook MKL De Stroming op Linkeroever is eigenlijk een zorgcampus voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Dus mensen die door een ongeluk of een ongeval zodanig beschadigd zijn in de hersenen dat ze eigenlijk niet meer zelfstandig kunnen wonen. Die zitten daar en gaan wij vaak gaan wandelen of laten wij een zorgboerderij bijvoorbeeld naar hun komen. En het derde goede doel dat wij ondersteunen zijn de helpende handjes. Dat zijn eigenlijk kinderen met een mentale beperking waarin dat ze in Boom eigenlijk een hele kerk aan het hervormen zijn om daar een thuis te maken, maar ook een inclusief bakatelier te maken die, om eigenlijk een stukje zelfstandig te kunnen wonen en leren en leven uiteindelijk.
1: Mooie doelen. Met hoeveel zijn jullie om dat te doen?
2: Wel, het is eigenlijk bijna schandalig om te zeggen, maar we zijn maar met 9 leden binnen onze club. We zijn ook de enige Leo-club in het Antwerpse. Hè. Dus ik denk als je de jeugd van het Antwerpen samentelt, is het bijna zonde om te zeggen dat we maar met 9 zijn. Misschien daarom ook een klein beetje een warme oproep. Spreek ons aan of je kan ons vinden op de socials. Leo-club Antwerpen Adamant. We zijn steeds op zoek en iedereen is welkom.
1: Bij de eendjesrace vandaag hebben jullie wel een hele specifieke rol. Vertel daar eens iets over.
3: Ja, wij gaan straks op het water zelf in de bootjes zitten. We gaan een aantal van ons gaan roeien met de bootjes en een aantal van ons gaan met de bladblazers de eendjes vooruit duwen richting de finish. Dus we kijken er wel enorm naar uit.
1: Het is wel een immense verantwoordelijkheid die jullie dragen.
2: Ik zou zeggen dat de beste mogen winnen. We gaan alles aan het toeval overlaten.
1: Mooi. Proficiat met al die mooie activiteiten. Het is altijd een warm hart als jongeren zich inzetten voor het doel die jullie doen. Veel succes en hou ons op de hoogte. Is er iets, mag je ons altijd inschakelen. Veel succes daarmee.
2: Hartelijk bedankt.
3: Mogen wij misschien nog reclame maken voor onze aankomende activiteit?
1: Dat mag.
3: Wij organiseren zelf ook een fundraiser zaterdag 3 oktober. Een sip en dip in Antwerpen. Eigenlijk een beetje een interactieve kroegentocht. We hebben 4 cafés Een route daartussen die je kan bewandelen. En in elk café krijg je een drankje, krijg je een hapje. En kom je dan samen met je familie, vrienden, collega's, wat hij wilt. En alle opbrengsten van de tickets gaan ook integraal naar onze sociale doelen.
1: Geef nog eens even de website mee of de socials, wat dan ook, waar men de informatie kan terugvinden als men geïnteresseerd is.
3: Ja, dat is Leo Club Antwerpen Adamant op Instagram, op Facebook of als je op Google Leo Club Antwerpen Adamant vindt, kom je op onze website terecht en daar bij de opkomende eventen staat ook al

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
2: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
1: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
3: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
5: Goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land is gegeven. Dat werd wel al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Getuigen van Jehovah mogen vanaf nu plasma, bloedplaatjes of rode en witte bloedcellen krijgen. Nog altijd geen vol bloed. Maar het is toch een versoepeling van het totaalverbod op bloedtransfusies. Dat verbod heeft al aan veel gelovigen het leven gekost. Het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceden 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar van de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
6: De radio van bij ons. Dit is Park.
7: Live vanaf de eendjesrace in het park van Brasschaat. Tonight.

Meezingen is toegelaten hier in het park van Brasschaat. Absoluut, met dit nummer hier. Don't stop me now. Ja, misschien denk je dat wel over jouw bad eentje dat zometeen te water wordt gelaten hier tijdens de eentjesrace. We zijn er bijna klaar voor. Bijna is het klaar voor de grote start van de eentjesrace.

0: René Vroeger, de man, nam ons mee terug naar 1990 met dit nummer hier. Just say hello. Ah wel, ik ga eens hello zeggen tegen onze Brenda die hier rondloopt.
1: Ja, just say hello. Dat willen wij inderdaad zeggen, Stefan, vanuit onze studiobus van Radiopark. Alles wordt hier live op de radio uitgezonden tot en met de prijsuitreiking. Een zeer goede middag iedereen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, het wordt tijd dat al die eentjes uit die grote zak gelost kan worden. Dus ik zou zeggen, we zijn er klaar voor, toch? Want die eentjes, die zwemmen wel, die bad-eentjes, maar die worden geholpen door echte Ghostbusters. Die gaan jullie zo dadelijk aan het werk zien.

0: Ja, we gaan toch nog eens even naar onze Brenda, hoor.
1: Applaus, ze zijn hier al maanden mee bezig. Ik hoop dat ze sterk genoeg zijn om de zak open te krijgen. Misschien moeten we ze een beetje aanmoedigen. 5, 4. Nee, nog niet. Oei, ik ben te enthousiast. Vertang spierballen zie ik genoeg daar, maar... Het zal wel lukken. Ze willen gewoon de spanning erin houden. Dat is het, denk ik. Zoveel mensen hier aan de vijver, aan het boothuisje in Braschaat, voor de tweede editie. Lukt het, heren?
0: Ja, moeizaam, denk ik.
1: Ik had beter een laddertje meegenomen, want... dat is live radio. Maar wij zijn geduldig.
0: Zo is dat, Brenda.
1: Niet af. Toch een klein beetje. Yves van Villamax, die houdt het daar met argusogen netjes in het oog. Yves, alles in orde? Hij ziet mij niet staan, natuurlijk. We gaan de spanning erin houden. Het is de moment om alle sponsors eens te bedanken, alle medewerkers eens te bedanken. Want dit is niet zomaar een evenement. Hier gaan maanden van voorbereiding aan vooraf. Dus een dikke merci aan alle sponsors, alle medewerkers. En ze houden ons toch echt wel in spanning. En uiteraard willen wij ook alle mensen bedanken die een eentje gekocht hebben. Want dankzij jullie centjes kunnen er heel wat gezinnen eens een weekje ertussenuit met een ziek kind. Hier in de huisjes aan de Sportoase in Braschaat in het park. En dat betekent voor die gezinnen heel veel. Heel veel van die gezinnen zijn ook vandaag hier aanwezig. Wat ook heel fijn is. Die zijn hier deze morgen toegekomen en die willen dit natuurlijk niet missen. Het blijft spannend. Volgens mij is die knoop veel te hard dichtgemaakt.
0: Stel je voor.
1: Dat was de bedoeling natuurlijk, hè. Dat er geen eentje ging ontsnappen. Maar toch willen wij die 11.000 eentjes zien. 5, 4... Nee, nog niet. Oei, oei, oei. Ik wacht geduldig af. Samen met jullie. Ja. Hij moet uiteraard nog boven het water komen, dames en heren. Want ja, het is de bedoeling dat de badeendjes in het water zwemmen. Tot aan het boothuisje. Nu gaan we samen aftellen. 10. Wacht. Hij moet nog naar boven. Wacht. Hij moet nog een beetje naar hier.
0: Het is radio natuurlijk. Het is live radio.
1: Ik ben geduldig. Frank en Bruno, zijn jullie er klaar voor? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En daar komen ze normaal gezien. Ja, daar zijn ze, dames en heren. Een groot applaus. De bijna 12.000 badeendjes. Ja. En we zijn vertrokken met de race. Dat wil zeggen...
0: En nu is het bang afwachten natuurlijk, want nu worden die eendjes begeleid. En wij draaien ondertussen verder wat muziek voor jullie.

0: Alexander O'Neill samen met Sherelle in Never New Love Like This. Ja, we gaan nog eens even polshoogte nemen bij onze eigenste Brenda. Terwijl ook Vincent ondertussen naast me is komen zitten in de bus hier.
1: Ja, ik ging eigenlijk niet veel zeggen, Stefan, vandaag. Want ik ben een beetje de producer hier. Het is een beetje chaotisch hier. Ik denk dat er hier wel 2000 mensen rondlopen op dit
0: makkelijk
1: ogenblik.
0: Makkelijk.
1: Ja, ook fantastisch weer. Vanochtend begon het met regen, maar nu is het helemaal opengetrokken. Het is ongelooflijk. De eentjes zijn onderweg en het is spannend.
0: Ja, ik kreeg net een WhatsApp van mijn moeder. Welk nummer moet winnen, want dat is haar eentje dat ze gekocht heeft. Ja, dus ik heb een berichtje teruggestuurd dat ik zal proberen van het in de goede richting te blazen. Ja. Want ze worden natuurlijk geblazen, hè?
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Er zijn mensen in roeibootjes. De befaamde Ghostbusters. Mm-hmm. Ze hebben ook echt die outfit aan uit de legendarische film.
0: Ja.
1: En ze hebben van die grote bladblazers op hun rug om een beetje stuwing te geven om die eentjes richting het boothuisje hier op de vijver van het park van Braschaat te duwen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want anders uit zichzelf gaan die natuurlijk niet zwemmen. Het zijn geen echte eentjes, hè, voor alle duidelijkheid.
0: Dan denk ik dat wij hier morgen of overmorgen ook nog zullen staan.
1: Inderdaad, ja, klopt.
0: Nu, ik weet nog van 2 jaar geleden, Vince. Nu, in het begin gaat dat allemaal vrij vlot, maar dan komen ze eigenlijk in een soort van koker.
1: Trechter,
0: ja, een trechter is het aan het boothuisje zelf. En dan wordt het pas spannend.
1: Absoluut. En onderweg blijven er natuurlijk ook wel eentjes hangen. En je hoort mensen dan wel eens zeggen, ja, maar dat kan niet. Maar dat is nu helemaal de wedstrijd. Hè. Er kan maar één eerste worden. Er zijn natuurlijk ook nog prijzen voor de opvolgende eentjes. Ja. En het is ook zo, heel belangrijk, de eentjes worden in volgorde van aankomst, worden eigenlijk de nummers genoteerd.
0: Mm-hmm.
1: Is er bijvoorbeeld geen winnaar van nummer 1, hè, omdat die zich niet meldt binnen de zoveel weken, dan wordt automatisch nummer 2 de winnaar van de auto, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus er is een deurwaarder, 2 deurwaarders die dat allemaal mee opvolgen.
0: Ja, die lopen hier ook rond. Daar gaan we het straks nog wat meer over hebben hier.
1: Want, moesten wij niet even onze Brenda inpikken?
0: Ah, ja.
1: Want zij doet hier het algemeen commentaar. Hè?
0: Ja, ga eens horen.
2: Een eentje gekocht? Ja. Spannend, hè? Heb je ze al gezien? Ja. Het zijn er heel veel, hè? Ik ga jullie even laten passeren. Stefan, in onze bus, hoort hij mij? Hè?
0: Ja, absoluut. Ik hoor jou meer dan duidelijk, Brenda.
2: Ja, voilà. Vanaf hier kunnen wij de eentjes al zien toekomen. Goedemiddag. Hallo. Wie vindt dit spannend? Ah, voilà. Wie weet, bij die eerste rij zit jouw winnend eentje erbij. Stel je voor. En weet je straks of jij met die mooie gele auto Fiat 500 van garage Freiters naar huis gaat? Of de scooter?
0: Ja, Brenda, ik denk dat jij nog heel veel werk gaat hebben om alles netjes op te volgen. Nu, wij volgen het ook live vanuit onze radiobus hier natuurlijk. Dit zijn de Backstreet Boys voor je.

0: Backstreet Boys, die hoorde je eerder hier vandaag met Quit Playing Games. Wij zijn volop een spelletje aan het spelen. Een spelletje met badeendjes, weliswaar, hier in het park van Braschaat. Je weet, we volgen de eendjesrace. En dat wordt allemaal een beetje gevolgd door de gerechtsdeurwaarder. Want het moet allemaal natuurlijk volgens de regels van de kunst zijn. En wat dat precies inhoudt, wel, Steven, die man is aan de tand gaan voelen.
1: We hebben hier Nordin bij ons staan. Hij is gerechtsdeurwaarder. En als je normaal de gerechtsdeurwaarder hoort, dan komt hij de boel opschrijven, want dan is er iets mis. Wat kom jij hier in godsnaam doen?
2: Wel helemaal iets anders dan de boel opschrijven. Wij komen eigenlijk een klein beetje controleren of dat alles volgens de regels verloopt, die op voorhand zijn vastgelegd. En dan ja, controleren of dat de regels worden toegepast. En dan het winnende eendje of de winnende eendjes straks mee uit het water halen, controleren en dan zorgen dat de prijsuitreiking correct gaan verlopen. Voilà.
1: Want welke soort activiteiten doet een gerechtsdeurwaarder buiten inderdaad, als er mensen niet kunnen betalen, het huis leeghalen? Hebben jullie ook ander soort activiteiten waar je dit soort dingen voor moet doen?
2: Tuurlijk. Wij doen heel veel vaststellingen bijvoorbeeld, zoals dit. Hè. Voor ons is dit een vaststelling, dat wij er authenticiteit aan verlenen, dat allemaal correct verloopt. Ook ja, materiële feiten vaststellen en dergelijke meer. En dat is één van de taken die wij doen, naast uiteraard officiële documenten bezorgen, betekeningen zoals wij dat noemen, uithuiszettingen en beslagen. Ja, nee, dat is inderdaad één van de kerntaken, absoluut.
1: Iets dat de mensen misschien kennen is de lotto. Is daar dan ook bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder bij betrokken?
2: Absoluut. De Nationale Loterij voorziet daar inderdaad de bijstand van een gerechtsdeurwaarder. Waarom? Omdat hij er dan mee op toeziet dat dat allemaal correct verloopt. Dat die balkjes op voorhand worden gecontroleerd. Alles erop en eraan. Ja, dat is een serieuze job. Dat is toch een paar uur werk. Maar absoluut. Noodzakelijk. Ja.
1: Hoe gaat dat hier nu praktisch aan toe? Zo dadelijk worden die eendjes losgelaten vanuit een vrachtwagen. Die gaan naar hun eindpunt. Gaan jullie die dan zelf er echt uithalen? Gaan jullie foto's trekken? Hoe moet ik me dat praktisch voorstellen, die controle?
2: Wel, heel praktisch is iemand van de organisatie die de eendjes eruit haalt. Wij staan er inderdaad bij. Wij controleren de eendjes die naar boven komen. We nemen een fotootje ervan en gaan dan achteraf opschrijven welk nummertje als eerste, dus welk eendje als eerste en tweede enzovoort is aangekomen. Ja.
1: En zo zorg je dat alles op een heerlijke en correcte manier verloopt?
2: Absoluut, absoluut. Dat is onze taak voor vandaag. Ervoor zorgen dat dat op een zeer correcte manier verloopt. En dat volgens de regels is.

0: Ja, ook die badeendjes hier in het water, die kwamen vanuit alle hoeken, zeg maar. A different corner. Dit was George Michael. Ik heb eigenlijk een vrij goed zicht op het water hier voor mij. En ik zie toch dat de badeendjes, die meer dan 11.000 badeendjes, ondertussen het boothuisje hebben bereikt. Dus dat wil zeggen dat het spannendste moment van deze race eigenlijk nu een beetje is aangebroken. Heel wat mensen op de been ook hier vandaag op deze zonnige zondag hier bij de radio van bij ons. Maar natuurlijk heb je ook altijd heel veel mensen nodig om een organisatie zoals deze tot stand te brengen. En zo iemand staat nu bij Steven.
1: Erika, vrijwilliger bij Villamax. Waarom ben jij vrijwilliger bij Villamax geworden?
2: Goh, moeilijke vraag eigenlijk. Ik heb ooit een kaartje op de dorpsdag van de NIEF meegekregen. Dat heeft toch wel een jaar op mijn bureau gelegen. Met gedacht van, ooit ga ik mij er misschien wel eens voor inzetten. En op een gegeven moment, was die moment daar, heb ik een mailtje gestuurd. En heb ik gezegd van, voilà, zet mij maar op de planning. Want ja, ik vind het toch wel knap wat dat ze betekenen voor andere mensen. En ja, sowieso iets extra doen voor de maatschappij buiten mijn gewone dagjob, dat vind ik wel tof.
1: Er zijn honderden organisaties die vrijwilligers nodig hebben. Waarom kies jij nu net Villamax?
2: Goh, ik denk dat het gewoon een heel warme organisatie is, ook uit de buurt. Ja, het eerste contact met de NIEF was eigenlijk heel aangenaam en ik had direct een warm gevoel erbij en ja, niet te lang over nagedacht en nog geen moment spijt gehad.
1: Wat doe jij precies als vrijwilliger?
2: Een beetje van alles. Mijn eerste activiteit was 2 jaar geleden bij de eendjesrace. Mee achter de toog staan. De mensen een beetje van drank voorzien. Ondertussen ga ik ook mee tappen. Af en toe kom ik als een gezin hier op vakantie zijn. Ook wel eens mee helpen om de gezinnen te begeleiden bij een uitstapje. En eigenlijk vind ik dat nog wel het tofste. Omdat je dan pas ervaart wat de Villamax betekent voor de mensen.
1: Kan je er iets over vertellen wat jouw indruk is? Wat het belang is voor de gezinnen van die vakantie?
2: Dat zorgt vooral voor verbinding tussen de mensen. En wat dat heel leuk is om te zien, dat is dat gezinnen soms wel eens iets kunnen doen. Iets wat wij heel normaal vinden. Hey, met gezin naar de cinema gaan bijvoorbeeld, heb ik van de vakantie gedaan. En de oudste dochter zonder beperking was eigenlijk nog nooit naar de cinema geweest met haar ouders. En dan heb ik het kindje met de beperking mee naar een andere zaal genomen. Was wel een beetje spannend, vond ik. Maar dat is allemaal goed gekomen. En als je dan achteraf ziet hoe dat die oudste dochter ervan heeft genoten, ja, dat is een kippenvel momentje dan toch wel.
1: En heb je dan ook de indruk dat die mensen over een barrière helpt en dat ze dat in de toekomst wel dat initiatief durven nemen?
2: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik mij niet. Ik stel me de vraag wel eens, maar ja, ik denk dat het wel fijn is dat er iemand bij is waar ze vertrouwen in hebben. En ik denk op een of andere manier dat mensen Villamax vertrouwen. Ik kan dat niet anders uitleggen.
1: Ja. Vandaag eendjesrace. Wat is jouw activiteit als vrijwilliger vandaag?
2: Vooral mee de gezinnen ontvangen. En dan ga ik ze even met kinderanimatie een beetje helpen. En ondersteunen waar ik zie dat ze mij nog kunnen gebruiken.
1: Het is radio, dus mensen zien niet. Welk soort kinderanimatie heb je klaarstaan?
2: Wij hebben de grote en de kleine Shuba klaarstaan. Wij hebben, even denken hoe dat ook weer heet, cornhole. Dan moet je met zo'n zakje met graantjes in een plaat met een gat proberen te mikken. En dan hebben we ook nog zoiets. Ja, je moet daar een lepel doorsteken, een pingpongballetje op je lepel leggen en dan een parcoursje volgen zonder dat balletje eraf valt.

0: name was, it was you. Damn.
1: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
1: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Mamma mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
5: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot €8 maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
7: Een goedemiddag. De regering moet misbruik in de sociale zekerheid aanpakken. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag. Dat wordt voor haar partij belangrijk in de komende begrotingsbesprekingen.
8: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
7: En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar in de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

onze radiobus staat hier nog altijd in het park netjes geparkeerd. En wat meer is, ik zie de mensen ook allemaal een beetje terug mijn richting uitkomen. Wat wil zeggen dat de eendjes zijn binnengekomen. En dat we dus ook strakjes de winnende nummers zullen bekendmaken. Je kan het live bij ons volgen. Hey.

0: Living Daylight, dat was aan hier nog bij de radio van bij ons. Ja, onze Brenda die heeft de hele wedstrijd liggen rondlopen, moet ik zeggen. Want ze heeft alles op de voet gevolgd. Maar ondertussen is ze toch terug tot in onze radiobus geraakt.
1: Ja, Stefan, inderdaad. Tussen de vele mensen, want ik hoorde dat er toch een schatting was dat er een 2000-tal bezoekers hier waren op deze tweede editie. Maar ik ben tot bij jou geraakt. Mm-hmm. Het was ontzettend leuk. Het was spannend, het was gezellig. Je ziet de mensen meeleven, het was een topper.
0: Het begin was wel een beetje moeizaam, hè?
1: Ja, er was dus een dubbele knoop, dat wist ik ook niet. Er was een veiligheidsknoop, ja. Dus het duurde wel eventjes voor die 12.000 euro, wou ik zeggen.
0: Bad eentjes
1: ja. Eruit kwamen. Maar vanaf dan was het echt een schouwspel.
0: En dan heb je eigenlijk heel het parcours gevolgd.
1: Ja,
0: je
1: tot
0: volgt
1: aan het
0: dan
1: boothuisje.
0: Ook die boten
1: inderdaad, mensen geïnterviewd. Ook wat schepenen van Brasschaat, van Capelle, van de middenstand hebben mensen geïnterviewd. En dan werd het spannend, Stefan, want er kwamen de eentjes onder het boothuisje terecht. Ja. En dan was het nog een kleine 150 meter.
0: En dan komen ze in die trechter.
1: Ja, je denkt aan 150 meter, dat is keilang. Maar dat gaat zo snel, die meisjes in de boten met hun bladblazers. Dus die eentjes komen dan in een kleine trechter terecht. Mm-hmm. En dan ligt daar iemand van de organisatie op zijn buik, letterlijk om de eentjes één voor één eruit te halen onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.
0: Er zijn 19 prijzen te winnen in totaliteit, maar ik heb begrepen dat er meer bad-eentjes uit het water werden weerhouden.
1: Ja, er zijn er nu 40 weerhouden, omdat er op het laatste moment nog veel eentjes zijn bijverkocht. Mm-hmm. En ze wilden toch een ruime marge. Dus er zijn 40 eentjes die nu worden nagekeken door de gerechtsdeurwaarder en de organisatie. De nummers worden opgeschreven, worden foto's van genomen. Okay. En zo dadelijk komen zij naar ons hier en gaan wij live via Radio Park de nummers bekendmaken.
0: Enig idee hoe lang dat in beslag neemt?
1: Ze zeiden mij daarnet een klein half uurtje, maar het zal iets minder zijn, denk ik. Hè?
0: Ja, en hoeveel kilometer denk je dat je hebt afgelegd?
1: Ik weet het niet, maar...
0: Heb je zo geen stappenteller?
1: Nee, ik had mijn gsm niet. Nee, ik had mijn gsm hier gelaten. Maar het was een beetje wringen en doen tussen de mensen. Maar ik ben gelukkig niet in het water terechtgekomen. Dat was mijn missie vandaag.
0: Dat is al gelukt. Ik gun je nu even wat ontspanning, want we hebben je zo meteen nog hier nodig. Bedankt, Brenda.
1: Dank je wel.
2: Dit is Park.

Gouden jaren 80 hier, nog eens een keertje in je radio met Blancmange en Don't Tell Me. Het was trouwens vandaag ook op een deurdag bij de brandweer in Capelle, heb ik mij laten influisteren. En daar zouden ze momenteel ook naar ons aan het luisteren zijn, uiteraard. Hier is Teddy Swims bij de radio van bij ons.

0: spread the word.
1: Jammer genoeg bleef het bij één samenwerking tussen deze twee. Christina Aguilera en Lil' Kim. En Can't Hold Us Down hier bij de radio van bij ons. Ja, onze reporter Steven die heeft ook heel wat afgelopen vandaag hier. Want hij heeft heel wat mensen geïnterviewd. En één van die mensen is ook Yves van de Putten. Hij is voorzitter van Villamax.
2: 2 jaar geleden stonden we hier ook. Ook de eentjesrace, groot succes. Wat is er voor jou bij Villamax veranderd tussen 2 jaar geleden en nu?
3: Wel, de organisatie is uiteraard gegroeid. En groeien, dat gaat gepaard met groeipijnen. En ja, elke organisatie maakt dat mee. Maar ik denk dat we daar zeer goed mee omgaan. En dat we nog altijd onze eigenheid niet verliezen. Zodanig dat Villamax kan zijn wie het moet zijn. En dat wil zeggen een ondersteunende organisatie om heel veel gezinnen een leuke week vakantie te bezorgen.
2: Wat maakt nu Villamax zo eigen en zo anders dan heel veel andere waardevolle vrijwillige organisaties?
3: Oh, gelijk dat je het komt te zeggen. Er zijn heel veel waardevolle organisaties. En elke organisatie is nodig. We hebben er zeker nog niet te veel. Wat Villamax eigenlijk eigen maakt, dat is dat we altijd ons DNA trouw zijn gebleven ondertussen. Dat wil zeggen langzaam groeien, werken met de mogelijkheden die je hebt en vooral kunnen terugvallen op een onwaarschijnlijke groep vrijwilligers. Het zijn er ondertussen bijna 100 en dat is het goud van onze organisatie.
2: Nu, een belangrijke stap die ik jou niet heb horen zeggen, maar die ik wel weet dat die bestaat, is dat jullie nu ook een tweede vestiging hebben met daar ook een groep vrijwilligers. Kan je daar eens iets over vertellen?
3: Wel ja, sinds vorig jaar hebben we ook een opstart gemaakt in Sint-Truiden. En zoals ik eerder kwam te zeggen, ja, een organisatie groeit. En omdat we alsmaar meer vraag kregen om vakanties te organiseren, waren we genoodzaakt om stilaan op zoek te gaan naar uitbreiding. En hier in Breschaat is een schitterende locatie. Maar uitbreiding is niet mogelijk en dat is ook niet erg. Maar in Sint-Truiden vonden we dan wel ook een gepaste locatie die ons meer mogelijkheden biedt. En ook aan gezinnen soms de mogelijkheid biedt om eens terug te komen op een andere locatie dan wel.
2: En hoe is dat verlopen, zo die opstart in Sint-Truiden?
3: Wel, met horten en stoten. Je kan daar niet van zeggen dat het allemaal vlekloos verloopt. Maar al bij al denk ik dat we daar ook een heel sterke ploeg hebben die ondertussen zijn weg daarin gevonden heeft. En met Yves als ondersteuner, met zijn jarenlange ervaring, komt dat helemaal goed.
2: De toekomst in, hè, want Villamax blijft evolueren. Ambitieuze mensen met het DNA van Villamax. Stel, fictief, binnen 2 jaar staan we hier terug en hebben we terug een eentjesrace. Welke stappen wil je tegen dan gezet hebben?
3: Dat is wel een heel goede vraag. En geen gemakkelijke vraag. Ik hoop dat we dan Sint-Truiden volwaardig hebben kunnen uitbouwen, zoals we hier in Breschaat ondertussen gedaan hebben. Dat een entiteit is die kan terugvallen op evenveel enthousiasme en evenveel vrijwilligers als dat we hier hebben. Dat we daar, laten we zeggen, een gelijkwaardige poot hebben die ons wapent voor de toekomst.
2: De westkant van Vlaanderen, is dat ook een ambitie?
3: Alle mogelijkheden liggen open en zeg nooit nooit. Maar laat ons zeggen, of dat een ambitie is die nu leeft, absoluut niet. Er is nog werk genoeg aan de winkel. Maar 10 jaar geleden konden we ook nooit denken dat we een tweede locatie, zij het nu in Sint-Truiden, zouden opstarten. Dus ik zeg het, zeg nooit nooit. En als er zich kansen aandienen en het kan op de juiste manier gebeuren, onder onze vleugels, met alle plezier.

Eros Ramazzotti hier samen met niemand minder dan Tina Turner. Cose della vita hoorde je bij de radio van bij ons. Ja, het is al een heel spannende dag geweest. Maar ik kan je één ding vertellen. Het spannendste moment moet eigenlijk nog komen. Want zometeen zijn we toe aan de prijsuitreiking van onze eendjesrace die vandaag hier heeft plaatsgevonden.

0: Ja, sorry Koentje, ik ga je moeten onderbreken, jong.
1: Helemaal in orde. Dat is wat wij willen horen. Want het gaat niet om zomaar prijzen. Het gaat om 19 prijzen. Klopt.
2: 20?
1: 20? Excuseer, 20. We beginnen van 20 naar 0.
2: We gaan beginnen met nummer 20. En nummer 20, die krijgen een waardenbon van Corbello. En welk is het nummertje? 0-16-92. 0-16-92.
1: Kijk goed op uw papiertjes. 0-16-92. Prijs nummer 19 is nummer...
3: De prijs 19 is een magnum fles cava van Le Vigneron des Amis. En dat is het nummer 0-33-23.
1: 0-33-23. Iemand al met een winnend nummertje?
4: We horen nog niks,
1: dus u mag uit volle borst roepen als u een winnend nummertje hebt. Nummer 18.
2: Dat is een setje van Cosmo Katrien. En dat is het nummertje 11.661.
1: 11.661. Wij gaan verder. Nummer 17.
5: 0.5930. En dat is ook een setje van Cosmo Katrien.
1: 0.5930. Spannend.
2: Dan zijn we ondertussen aan prijs nummer 16. Dat is een sportkledij van IDZ. En dat is het nummertje 09503.
1: 09503.
6: Prijs nummer 15. Ook een setje sportkledij van...
0: Ja, Brenda, ik ga jou rustig laten doen daar, want er zijn nog heel wat prijzen uit te delen alvorens we aan die 10 laatste prijzen zijn. Dus we komen zo meteen bij je terug.

0: Nog niet zo heel gek lang geleden zag je de jeugd er ook opnieuw terug mee rondlopen met baggy trousers. Dat was Madness. Over Madness gesproken, het is een gekte hier in het park van Braschaat. En daar gaan we nu heel even weer polshoogte nemen bij Brenda.
1: Laatste vijf, op de vijfde plaats.
2: Dat is een Domo Airfryer met het nummer 04391.
1: 04391. Die kan dan lekker koken. We gaan verder. Nummer 4.
2: Dat is ook een cadeaubon van Perron Noord, maar dat is een Finse kotte VIP-arrangement voor 22 personen. Eten en drinken. Dat is het nummer 01241.
1: 01241 voor 22 mensen in Perron Noord. Nu wordt het heel spannend. Top 3, dames en heren, van de tweede editie van de Eendjesrace hier in het park van Braschaat. Nummer 3.
3: Nummer 3 is de fiets die u daar ziet staan. Dat is een Oxford. En dat is het nummer 07085.
1: Voor de fiets 07085. Iemand hier aanwezig? Ik hoor nog niemand uitbundig roepen. Ja, die zou met de fiets naar huis kunnen. Top 2. Nu wordt het heel, heel spannend. Het is hier muisstil. We zijn dit ook live aan het uitzenden op Radio Park. Top 2. Op nummer 2 staat...
2: Dat is een Lambretta scooter die hier ook tentoongesteld staat. En dat is het nummer, en dan gaan we het samen zeggen, 09036.
1: 09036. Nu wordt het spannend. Wie gaat er met de gele auto Fiat 500 van garage Freiters naar huis? Of tussen dit en een maand rijdt hij dan in Braschaat rond? Ik maak het maar een beetje spannender.
4: Ik kan er ook iets over zeggen. Het is een van de eerste loodjes die we verkocht hebben.
1: Oeh, dat was ik. Ja, oei oei, maar ze liggen erachter. Ik... Iedereen van harte.
4: En ik heb ondertussen, kan ik ook vertellen, dat de prijzen die gewonnen zijn, op verschillende plaatsen zijn gekocht. En dan heb ik het over een dorpsdag van Capelle, de dorpsdag van Braschaat, daar zijn prijzen uitgekomen. Plezant.
1: En dat is plezant, uiteraard. Mogen we misschien nog de 40 verkooppunten eens eventjes bedanken? Want dankzij hen zijn er zoveel eendjes verkocht voor het goede doel. En ik ben nu een beetje aan het volpraten. En jullie denken, wij willen gewoon die nummer weten. Le moment suprême. Wie heeft de auto gewonnen? De nummer.
2: Dus nog altijd even zeggen dat het goed gesponsord is door Garage Freiters. Hè. We hebben beloofd om nog extra reclame te maken. Een Fiat 500 hybride. En we zullen de nummer nu gezamenlijk afroepen.
1: Tromgeroffel. Beetje tromgeroffel. Wie gaat naar huis met de auto?
2: Nummer 1, 6, 8, 7. 687.
1: 11.687. Die wint de Fiat 500. Is er iemand aanwezig die hier iets gewonnen heeft vandaag? Nee. Geen probleem. We willen nog eventjes een woordje laten zeggen door de organisatie.
4: We gaan ook voor de mensen die alles niet hebben kunnen volgen, we gaan dat uithangen hier aan de borden. Dan kan je nog even naar de nummers, de juiste nummers komen kijken.
1: Een groot applaus voor de organisatie vandaag. Want zij hebben voor de tweede keer heel veel centen ingezameld voor Villa Max. Zijn jullie tevreden?
2: Wij zijn zeer tevreden.
4: Zeker, zeker en vast.

0: We are the champions. Er zijn meerdere winnaars natuurlijk. En over die winnaars gesproken, wel, ik kan je daar één ding over vertellen. Dat is dat de winnende nummers vanaf morgen terug te vinden zijn op de website van de Eendjesrace. Heel makkelijk, www.eendjesrace.be. En daar vind je vanaf morgen de winnende nummers. Radio Park was er weer live bij, maar ook volgende week zondag gaan we live streven, heb ik begrepen.
1: Dat klopt helemaal. Op. Het is volgende zondag de 38e.
2: Oei, ze willen hier de papieren al meenemen.
1: Van de Wijngaardplein in Mariaburg.
3: Dus ben ik nu wel te horen,
0: ja,
3: Stefan?
0: Ja, okay,
3: dus
0: ik begin
3: even opnieuw. Dus volgende week zijn er de Mariaburgse feesten. De vrijdagavond is het quiz. Daar zijn we niet actief met de radio. Maar zondag is het grote feest op het plein. Op het Van de Wijngaardplein. Beter bekend als het Kerkplein van Ekeren-Mariaburg.
0: En ze geven goed weer.
3: Ongelooflijk, hè? Ja. Dat is zoveel waard.
0: Dus volgende week zondag staat onze bus dan ook daar geparkeerd.
3: Het is vanaf 9 uur dat je terecht kan voor de rolmarkt en het ontbijt en kindermuziek. Dan moeten we altijd even onderbreken voor de Eucharistieviering. Dat is een heel gevoelig punt in Mariaburg. Okay. En in de namiddag zijn er 5 bands die komen spelen. Kijk op www.mariaburgsefeesten.be. Dus www.mariaburgsefeesten.be. En in de namiddag komt Radio Park daar ook uitzenden. En we gaan zelfs wat live muziek van het podium rechtstreeks op antenne brengen.
0: Oké, dat is dus voor volgende week zondag. Bedankt, Steven. Ik kan ook nog meegeven dat je onze radiobus ook de zondag daarna, dan zijn we al oktober. 4 oktober vind je ons op de opendeurdag van Elixir d'Anvers in de Haantjeslei in Antwerpen. En een datum die je moet noteren is ook 28 november.

0: zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Stijlvolle herenkleding met persoonlijk advies? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Van casual tot chic, altijd stijlvol, steeds met aandacht voor service en kwaliteit. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be. Noteer alvast ons open deurweekend op zaterdag 19 en zondag 20 september. Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
3: Een goedemiddag. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Mehdi gezegd bij VTM Nieuws.
4: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Mm-hmm. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
3: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet dan weer het misbruik in de sociale zekerheid aangepakt worden. Dat heeft voorzitter Valérie van Peel gezegd op de N-VA-familiedag.
5: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
3: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De bonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket voert een onderzoek. En in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo'n 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
6: We zijn 7 wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren, proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
3: Antwerp staat 13e met 7 punten. En het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceten 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Politie van Schoten heeft donderdag een gerichte controle gehouden op fatbikes, e-steps en bromfietsen. 19 gecontroleerde voertuigen bleken volledig in orde te zijn. Tijdens mobiele patrouilles werden wel 2 opgevoerde bromfietsen betrapt. Beide bestuurders kregen een procesverbaal en 1 bromfiets kon ook gelinkt worden aan een eerdere snelheidsovertreding. Op de Antwerpsring zijn dit weekend verschillende afsluitingen voor de aansluiting van de nieuwe afrit Deurne richting Nederland. De afrit blijft dicht tot maandagochtend 5 uur en ook de aansluiting vanuit de E313 wordt tijdelijk afgesloten. Vanaf maandag moeten automobilisten de afrit Deurne ongeveer 1 kilometer vroeger nemen. De nieuwe afrit maakt deel uit van de Oosterweelwerken en moet de verkeerssituatie veiliger en ook vlotter maken. De stad Antwerpen wil het cameranetwerk uitbreiden met camera's op 107 nieuwe locaties. Op 56 plaatsen komen ANPR-camera's waarbij de politie onder meer geseinde voertuigen sneller kan opsporen. Op 51 autodeelplaatsen moeten camera's foutparkeerders detecteren. De uitbreiding moet nog wel worden goedgekeurd door de Antwerpse gemeenteraad. De middenstand van Maria Terheide organiseert op zaterdag 3 oktober een avondmarkt. Van 17 tot 22 uur kunnen bezoekers er terecht bij lokale handelaars en creatievelingen. De organisatie is nog op zoek naar extra standhouders, zoals webshops, hobbyisten en plaatselijke verenigingen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de middenstand van Maria Terheide.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal.

0: mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
2: Maar schat, ik ken er zo moeilijk afstand van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, de hond, de nevering begot.
2: Robert de expert, zeg je.
1: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonne de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingers, ja, die zal ik zelf wel maken.
5: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privé parking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
7: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
8: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
9: Een goeie avond. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd in het VTM-nieuws.
10: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft, zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren, maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
9: CD&V wil dat op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken van de federale regering. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er net bespaard wordt.
11: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen en de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken en we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
9: In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vlieginiers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Denzel de Roeve van Union was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
12: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Het is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en 2 goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn, hè. Dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
9: Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En de Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was vandaag in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e, Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
13: Ja, ik ben op zich wel blij met het gevoel dat ik vandaag had en ik hoop gewoon de komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
9: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn vierde wereldtitel winnen. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een vechtpartij aan nachtclub Icon in Antwerpen zijn zondagochtend 3 mannen gewond geraakt. Rond 4:30 ontstond aan het Straatsburg Dok Noordkaai een gevecht tussen een tiental personen. 3 mannen van in de 30 liepen daarbij lichte verwondingen op. Politie onderzoekt wat de aanleiding van de vechtpartij was. Het is niet het eerste ernstige incident aan de nachtclub. In juli kwam nog een 23-jarige man om het leven bij een schietpartij aan club Icon in Antwerpen. In Hemiksem is zondagnacht een auto uitgebrand in een parkeergarage van een appartementsgebouw. Daar werden bewoners aan de Scheldeoever gewekt door een brandalarm. De wagen had vuur gevat in een deels ondergrondse parking. De brandweer kreeg de brandstel onder controle, maar 3 andere auto's liepen eveneens schade op. Niemand raakte gewond. Politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. In Antwerpse haven is eind augustus vloeibare cocaïne aangetroffen in flessen met vloeibare zeep. Het nieuws werd nu bekendgemaakt. Politie kreeg via internationale samenwerking informatie over een verdachte container uit Colombia. Die werd gelost aan KI-730 en was bestemd voor verder transport naar Kroatië. De douane controleerde de container en trof 450 dozen aan met telkens 12 kilogram zeep. Bij verschillende flessen hing een sterke chemische geur en onderzoek wees uit op cocaïne in vloeibare vorm. Volgens het parket was de drugs nauwelijks te onderscheiden van gewone vloeibare zeep. Hoeveel cocaïne precies in de lading zat, wordt nu verder onderzocht.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
1: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
2: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn licht gewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
1: De bestuurder is opgepakt. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er bespaard wordt.
3: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen. En de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
1: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten zijn al geschrapt. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. De Zwitserse Marlene Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
4: Ja, ik ben op zich wel blij met het gevoel dat ik vandaag had. Ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
1: Intussen zijn de mannen aan hun tijdrit begonnen. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. Na zomerweer houdt ook de volgende dagen aan.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Peter af in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
3: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
5: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
6: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn licht gewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
5: De bestuurder is opgepakt. In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Vorpommern in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. In Montreal in Canada is het WK tijdrijden aan de gang. Topfavoriet Remco Evenepoel rijdt als laatste. Hij start om 8:30. Bondscoach Serge Pauwels zit straks in de volgwagen en ziet geen stress bij zijn kopman.
7: Ik denk dat hij zo'n tijdrit echt probeert te benaderen als elke andere tijdrit. En dat is dat vaste regime dat straks eigenlijk nu al gestart is. Maar zo vanaf het moment dat hij ook op de rollen gaat, is dat per minuut uitgekiend en gaat hij gewoon doen wat hij normaal is.
5: Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Zwitserse Marlene Reusser. Lotte Kopecky werd 6e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: privé-sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. 1 ervaren team, 1 aanspreekpunt, 1 passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen. PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
4: Goedenavond. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
5: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
4: In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommeren, in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. De CDU van bondskanselier Merz haalt er amper 5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: En deze medaillonneke. Och, manneke. Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. 03-226-93-93.
3: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radiopark.
4: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 10 uur.
5: Goedenavond. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Hij is trots op zijn eigen prestatie, maar zeker ook op die van Remco.
6: Dat is een absolute klasse. Als je het 4 jaar op rij zo gemakkelijk ook voor elkaar speelt, dan zijn een hele grote kampioen. Met een pet vooraf, chapeau Remco.
5: In ons volgende nieuws hoor je ook een reactie van Remco Evenepoel zelf. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
7: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
5: Het kernkabinet komt morgen om 10 uur samen. In Rusland komt Verenigd Rusland als winnaar van de parlementsverkiezingen uit de bus, zoals verwacht. Het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van de leiders, Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. KV Kortrijk haalde zijn eerste punten van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. En de plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend ruim 3,3 miljoen euro opgebracht. Een recordbedrag. Dat laat de organisatie zelf weten. Afgelopen weekend gingen naar jaarlijkse gewoonte honderden teams op pad om plantjes te verkopen. De opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek naar behandelingen en betere zorg voor mensen met kanker. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
4: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of twee?
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedenavond. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Hij is trots op zijn eigen prestatie, maar zeker ook op die van Remco.
7: Dat is een absolute klasse. Als je het 4 jaar op rij zo gemakkelijk ook voor elkaar speelt, dan zijn een hele grote kampioen. Met een pet vooraf, chapeau Remco.
6: In ons volgende nieuws hoor je ook een reactie van Remco Evenepoel zelf. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
8: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
6: Het kernkabinet komt morgen om 10 uur samen. In Rusland komt Verenigd Rusland als winnaar van de parlementsverkiezingen uit de bus, zoals verwacht. Het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van de leiders, Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. KV Kortrijk haalde zijn eerste punten van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. En de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker heeft dit weekend ruim 3,3 miljoen euro opgebracht. Een recordbedrag. Dat laat de organisatie zelf weten. Afgelopen weekend gingen naar jaarlijkse gewoonte honderden teams op pad om plantjes te verkopen. De opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek naar behandelingen en betere zorg voor mensen met kanker. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: stijlvolle herenkleding met persoonlijk advies? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Van casual tot chic, altijd stijlvol, steeds met aandacht voor service en kwaliteit. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Noteer alvast ons open deurweekend op zaterdag 19 en zondag 20 september.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
2: Goedenacht. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13.
3: Van in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. Bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
2: Alex Segaert werd elfde.
4: Content met de tijdrit dat ik gereden heb, bewust niet te zot vertrokken. Dat ik nog wat over had voor het slot en dat voelde ik echt wel. Het gevoel was echt wel goed, daar ben ik heel tevreden mee. Het ging natuurlijk net iets mooier, je moest het dan met een top 10 afsluiten, maar eerlijk gezegd ben ik wel trots op de prestatie dat ik geleverd heb.
2: Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Het is niet duidelijk wanneer die zal plaatsvinden. De komende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.